0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: the boss van die blast.
2: Merci. Ceci jij daarvan uit.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sagter troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
2: Troef, troef, troef, troef.
3: Jou stasie. Jou stasie.
4: Local is lekker, en dis precies wat Mario's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 M.E. Rotmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers & Retail Shop. Beste prijse, beste diens.
5: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur een e-post na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

En daar het ons gehoor vir Tony Basil met Mickey. Oh, Mickey! Ja, net so paar ligte, robotte, wat ook buite werking is. Gunner Circle, dan Viking en Epping. Hulle flits net. En dan ook Bowood, dan Mainstraat en Claremont, Opaarlweg. Hartwood, de Villierstraat en Brackenfell, Peter Barlow, Castles Fly en Belville. En dan ook Giel Basson weg en Frans Conradie, dan Perro. En dan ook, ja waar, daar, dit, nee, reik my, dit is nou al wat ek het daar. So die robot te flits, so asjeblief, gebruik dit as 'n vier richting stopstraat. Asjeblief toch. En dan moet nie kansen vat nie. En ja, ry jy nou maar net veilig. Ja, ja, moet nie kansen vat nie. Nou ja, toe. Kom ons gaan aan en is, kom ons kyk wie is volgende. Los Bravos met Black is Black.

0: Dekker Hande Hardeware, 25 Germany Straat, Brackenfell. Jou eenstop hardeware.
1: Jy luister nou na Los Luigi op jou gunsteling radiostasie.

0: dan.
1: Gereedschap, bouwmateriaal, DIY, verf. Jij noemt het, ons heeft het voor jou bij Jacaranda Hardeware. Kom bezoek ons winkel en ontmoet ons vriendelijke personeel en uitzoek prijzen. Dit wat jij zoekt, is op ons rakken.
2: Jouwstasie.net.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Dis was Los Luigi op jou stasie.
2: Die program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware Winkel, jou een-stop hardeware

Dat is Appel met die lante hier op jou gunsteling radiostasie. 15 Mei, dit is vrijdag. Ja, wat braai je vanavond? Gaan jy iets op die kolen gooi? Ons gaat even die vuurtjie aansteek. Sover ek weet, is het een instelling hier op jou naweek, wat ons ergens vuurtjie aansteek en so ietsie braai. Nou tyd vir jou opskop vier in een rij, is dit die eerste keer is wat jy ingeskakel het. Jy weet nie wat het is nie. Dit is ons vier boere muzieknommerkies in een rij, om jou dag vir jou beter te maak. Op een vrijdag gebeur het een bykie vroer, gewoonlik is het 20:10, maar op een vrijdag 20:09 in die ochend, omdat ons versoekprogram van 10:00 af begin. Ek hoop, jy geniet om... Ou Henny Anna, Eina meneer, verkijkers se tees en blikkies dorp vastrap.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan

Daar sê 19:00 oor 10 in die oggend, jy's op jou versoekprogram, lekker klomp versoeke wat ingekom het. Elton John, Crocodile Rock, Adam met Brandvuur en ek skies John Boutsen met 12de rondes en Spoegwolf met Blou, wat volgende op die speellys is. Geniet om hier op oggend opskop, alles met die komplimente van Mikor Honda, Mazda en Honda Wings daar in Tygerberg. Gemak gerusse draai daar.

Lekker muziek, dit was vandaag de voordraai. Wel gedaan aan één deelnemer wat deelgeneem het en ook recht was met die eerste probeerslag. Kijk, zij bly slim daarom, jong. Die dame, sy ken haar muziek, hoor. Moet vir jou sê, sy verdien eindelijk een staande ovatie. Ek praat van Alta Clarence van RTB Sport. Alta, wel gedaan. Ek moet vir jou een prijs voorbereid. Medaille of een beker of een ding. Want rachtig, jy ken jou muziek, hoor. Alta Clarence, die woorde waar ons soek is back. Natuurlijk, dis terug in tyd. Ons gaan baie keer hier by Hartie sê, gaan ons terug in tyd met ons muziek. We're going back in time with our music here. Ons begin daar in die 50s, eindig ons hier in die 2026. Maar, maak nou net een nota daarvan. Ek het gesê dat, ek gaan van nou af aan, vrijdag gaan ons in Midday Magic, in my uur tussen 3 en 4, gaan ek vir jou die nietste internationale liedjie speel. Wat vrygestel is op die betrokke dag of in die week wat voorbij is. Splinte nieuwe Engelse internationale muziek. Ek gaan nou binnenkort een van Deep Purple speel. Moet nie worry nie. Deep Purple het een nieuwe liedje uitgebring. Alta CCC wil het graag hoor. Maar ons gaan nou eers gauw vanaf die laatste liedje luister en vandag se woordraai. Dit is Bad Boys Blue, Come Back and Stay. Dan sit 'n vinnige handelsbreek en dan praat ek met Jaco Kalari. Bly ingeskakel.

CFM Nieuws. Dat is aardig, goedemorgen. Dat was zo pas 5 minuten na 5. Het is tijd voor je nieuws op Hartie CFM, jouw statie in de Riebeek Valley Radio.

0: dat is natuurlijk tijd om te kijken naar jouw handelsdiensten, geldzaken. Dit is dan jouw financiële verslag. Kom eens kijken hoeveel wat daar aan die gang is. Die natuurlijk geldzaken wat er ons verskaft wordt door Marula Media. En dan net gevraagd loer daar. Die prijs van die rand tegenover die dollar, dus naar jouw wisselkoers, is dan R16,69. Die rand verhandelt tegenover die Britse pond R22,27. En die euro R19,41. Die prijs van goud op die stadium $4,534.59 per fyn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $108.45 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus hier op jou gunsteling radiostasie. Jou volgende en laaste nuusbulletin van die dag is natuurlik vanavond om 6 uur.
1: Gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Maar die streek aan betref, en ons is nou hier in Hartbeespoort, morgen zaterdag, minimum 9, maximum 24. Een lekker zaterdag morgen voor Hartbeespoort omgeving. Geen reen nie. Zondag 13, maximum 22. Ook nogal een lekker dagie komende zondag. Kom eens kijken vanaf naar die situatie daar in Brackenfell voor die luisteraars van jouw statie. Brackenfell, zaterdag morgen 11:23, zonnetje gaan skyn. Zondag 11:22 en maandag 14:22. Geen reen in die vooruitsig vir Brackenfell tot en minste nog volgende week en vrijdag nie. So, genoeg kans vir allemaal om te herstel na die groot storm en stormskade van laas week. Kom ons kyk gou vinnig na die situasie daar in Riebeek West vir die luisteraars van Riebeek Valley Radio. Saterdag daar in Riebeek West ook een lekker temperatuur, 10, maximum 24. Sondag ook 24, maar bewolk. En teen maandag 22 gedeeltelik bewolk. Heerlike weer in die vooruitsig, matige weer, ook in die vooruitsig vir die vallei area.

goed, ons gaan nou vinnige handelsbreek neem voordat ons kom by vandag se nuwe vrystellings. Al jou nuutste Afrikaanse musiek dan binnenkort net hier op jou radio.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: When it comes to your car, service matters. And at Hatfield Motor Group, service has always come from the heart. Since 1998, we've been helping South Africans buy the right car and take care of the one they're driving with people who genuinely care. Looking to buy? Need a service you can trust? Chat to the Hatfield Motor Group dealer team. Find all our dealers and brands at hatfieldgroup.co.za. Hatfield Motor Group, rated number one.

0: in service.
1: Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: is tijd voor nieuwe vrijstelling vrijdag. Net hier op jouw gunsteling radio. Kom eens kijken wat gebeurt op jouw gunsteling radio. Je zijn geschakeld op Artis FM, jouw statie, Riebeek Valley Radio. Het is tijd voor nieuwe vrijstelling vrijdag. Ik zie daar is een splinternieuwe liedje uit van Fat Man. Uiteindelijk is het weer tijd natuurlijk voor Fat Man om voor ons die beste muziek te brengen in Afrikaans, net zoals wat hij kan. Wel gedaan en bye bye geluk, Fat Man. Hier is Fat Man dan, met zijn splinternieuwe enkels net, Braai en Lawaai.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

de wie van een fout sleept met ons programmering vanmiddag hier op die radiostatie. Om ons stelsel wat zo geprogrammeerd wordt vrijdag. Wanneer ons klaar is met die nieuws, onmiddellijk val hij weg met nieuwe vrijstellings vrijdag. En natuurlijk heb ik nou ongelukkig daar als gevolg van die programmeringsprobleem met die stelsel, het hij niet plek gemaakt voor Anta. Ze kiezen van muziek niet. Zij was natuurlijk ons winnaar van Woordraai. Kom ook maak zo. Alta, jij was die enigste deelnemer. Ons speel voor jou wat jij graag hoor net na 6 vanavond. Hoor, buit van mij vast, net na die 6 uur nieuws vanavond. Dan speel ons Alta's keuze van muziek. Zij was die winnaar van Woordraai vandaag. De Moody Blues Question, net na 6 vanavond. Dus dan gaan ons voort met vandaag zijn nieuwe vrijstellingsvrijdag. Nou, gepraat van nieuwe vrijstellings van volgende week op vrijdag af doen ons die internationale, die nietste internationale muziek, al die nieuwe internationale vrijstellings. En ons praat van popmuziek en country, zakelijk, en zelfs ook rock, doen ons voor jou vrijdag tussen 5, tenminste tussen 3 en 4. Ik moet mijn ding nog niet recht krijgen. Tussen 3 en 4. Maak zeker die gaan ingeskakeld blij en ingeskakeld wees. Maar vanavond, net na 6, net nadat ons altijd een keer van muziek gespeeld, ga ik nog weer zo'n paar nieuwe internationale treffers speel hier op jou gunsteling radio.

0: Wel, de Splinter niet een kraak vast, net hier op Harties FM. Ook zo vanmiddag op die zenders van jouw statie in Riebeek Valley Radio. Uitwaarts samen elke vrijdag tussen 5 en 6 namiddag is dit nieuwe Vrijstellingsvrijdag. Al daarin niets de Afrikaanse muziek op die verschillende digitale platforms. Omdat het die lied of die muziek wat gehoord wordt in die programma die nu het windig reeds deel is van die Harties FM speellijst niet. Je mag het wel aanbevelen of mij helpen om dit te kiezen voor die speellijst die voor mij dan in het atelier tijdens die programma een WhatsApp te sturen. 061-511-26027 voor mij net daar in die onderwerp gedeelte van je boodschap. Aanbeveling Harties FM speellijst en dan die kunstenaars namen van zowel als die titel van die liedje. As jy hierdie betrokke liedjie weer môremiddag hoor, as jy dit môremiddag weer hoor tussen 3 en 5, dan weet jy, hy is goedgekeur vir die speellys, en dan mag jy hom nomineer vir die Harties FM Focus Logic Top 20. Hier is ons volgende splinternieuwe enkelsnet, beskikbaar op alle digitale platforms. En hy staan een goeie kans om die speellys te haal, denk ek, hier by Harties FM. Daniel Hofman met Doringdraad Daisies.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

Het is vrijdag, die 15e van mei. Dus nieuwe vrijstellingsvrijdag hier op jouw gunsteling radio. Het is gewoon een deel van die programma Huisvaart Sammedijn. Elke vrijdag tussen 5 en 6 namiddag. Nieuwe vrijstellingsvrijdag. Ook natuurlijk op die zenders van jouw stasie en Riebeek Valley Radio. Als jij dus wil weten wat is niet in die Afrikaanse muziekgenre, wat is pas vrijgesteld, moet je zorgen dat je elke vrijdag hierdie tijd luistert tussen 5 en 6 namiddag. En dan is het reeds gezet in de toekomst, omdat vrijdagmiddag tussen 3 en 4 op Midday Magic doen ons die nieuwe internationale vrijstellings. Kom eens kijken, wat is nog niet in kraakvaars hier op je gunsteling radio? Een kunstenaar met de naam van Net François

0: word hoofsaaklik aan jou gebring deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. En dis volgende week in Maandag weer. Dit is dan die program gewees. Dankie vir almal wat saamgekuier het in Huiswaarts saam met Hein. Ons doen dit weer so, ons maak weer so. Volgende week Maandag tussen 4 en 7. En dan, onthou môre is ek weer saam met jou tussen 3 en 5 met die Focus Logic Hardies FM Top 20. En dan doen ons tel al die groot treffers af van nummer 20 tot by nummer 1. Nou, onthou om ingeskakeld te wees, tussen 3 en 5. 5 uur tot 6 uur, boere opskop, lekker boere muziek, val die boere muziek liefhebbers. En dan van 6 uur af tot 8 uur morgen aan doen ons jou versoeken en boodskappe en muziekversoeken en natuurlijk Bolima Winkel Samadhein. Onthou dat die program Bolima Winkel Samadhein word ook rechtstreeks uitgesaai op die senders van jou stasie. Daardie radiostasie, al van ek ook deel was toe ek nog in Kaapstad was, hy is gesetel in Brackenfell. Nou eet hierdie ding stop, ek moet nou nie weer, nou praat even my hier op heeltemal weg, kom ons bring het gevinnig weer die ding in, dat ek net gevinnig my story kan klaarpraat wat ek met jou gepraat het, en dan vat ons dit weer van daar. Wat ek vir jou wou gesê het, is onthou dat die program Volume Winkel op een saterdag aand word ook weer eens rechtstreeks uitgesaai, hier vanaf Harties FM en Harties Poort, maar die program word ook herlei vanaf die senders van jou stasie, wat in Brackenfell in Kaapstad geleë is. So, as jy van daar af luister nou, want onthou nou, jy luister na Huiswaarts saam met Hein ook, kuier jy saam met ons tussen 4 en 7 elke weeksdag, maak nou seker jy is morgen aand ook ingeskakeld vir Volume Winkel Samadhein, ook op die senders van jou stasie, as jy daar woonachtig is. Andersens, ons het luisteraars recht oor die wereld, maak seker, jy kuier saam met my morgen van 3 uur af recht deur tot 8 uur morgen aan. In die program Volume Winkel is ons laatste program dan tussen 6 en 8. Maar onthou die boeremuziek, vir die boeremuziek die weer best boere opskop tussen 5 en 6 namere. Nou ja, nou gaan ek vir jou oorlaat aan heerlijke ononderbroke muziek tot vanavond om 10 uur. En dit is natuurlijk ons program Vrijdag aan Thuis. Die lekkerste muziek vir jou, vir die vrijdag aand wat voorlee. Dan onthou net morgenmiddag wat ek weer by jou aansluit om 3 uur. Morgen ook heerlijke ononderbroke muziek in die program Saterdag You Light hier op Harties FM. Ek groet jou dan tot morgenmiddag 3 uur. Ek hoop jy die heerlijke vrijdag aand. Goeie nachtrus, mooie naweek vir jou. Net na die handelsbreek begin ons met Vrijdag aan Thuis, en ons gaan sommer wegval met eniekie van Duran Duran, Wild Boys. Van my kant af tot morgen, mooi bly en bye bye.
1: Besig om jou lewe te verwoes. Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of vertroue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know,
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, but
4: we've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music, something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered.
1: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Sagter, dadelijke duf, duf, duf, duf.
1: Sakker, duf, duf, vari, vari, duf, duf, binnen in my duf, duf, geen my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Duf, duf, duf, duf.
2: Jou stasie.
1: Yo, Stassi.
2: Yo, Stassi.
1: She's got me.

25 Jim Langstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou eenstop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarnaast streef om uitstaande dienst te lewer. Met een groot verskeidenheid handelsname en verskillende producte het ons ook gereelde promoties en competities. Ga nu gerust op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons speciale aanbiedinge en dope nieuwe producte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.